0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: Don't in all these radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabelgoot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
3: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Slechts 52% van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie, vergeleken met 73% 2 jaar geleden. De hoge kosten van vakantie spelen hierbij een grote rol. Daarnaast weerhoudt het risico op extreme hitte en ander onheil mensen ervan om te reizen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen. Onder de doden zijn een kind van 5 jaar en haar moeder. Eerder voerde Rusland ook aanvallen uit in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia, waarbij meerdere doden vielen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Relive the magic of music's best years.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Nederland zet in op afschrikking als belangrijkste pijler van het defensiebeleid. Minister Jessel Gus presenteerde maandag de defensienota op vliegbasis Geelze-Rijen en benadrukte dat potentiële tegenstanders moeten weten dat Nederland voorbereid is. De wereld wordt assertiever en agressiever, met China prominenter op het wereldtoneel, Amerikaanse distantie tot Europa en de Oekraïne-oorlog die al ruim 4 jaar duurt. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, waaronder een kind van 5 jaar en haar moeder. 27 anderen raakten gewond. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen waarbij meerdere gebouwen en winkels werden geraakt. Eerder werden ook aanvallen uitgevoerd in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia met meerdere doden als gevolg. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

wat je nodig hebt vandaag. Eigenlijk, dat is gewoon Golden Oldies Radio natuurlijk, hè. Ja, ik ben de eerste vandaag. En de laatste vandaag is Johan uit je radio. En dat is pas om 10 uur, dus dan weet je dat, hè. Hele dag lekkere muziek, gepresenteerde programma's. En dit programma heet Opstaan met Hans. Het is de 4e juli. Het is 8:10 in deze, op deze zaterdagochtend dus. En buitentemperatuur is 15 graden buiten. Studiotemperatuur is 23 graden en geen airco aan. Nee, dat moest vorige week wel, maar dat is nu even niet nodig. Weet je wat? We gaan nog even door met de lekkere uit de 90's. Die je net hoorde trouwens was Shola Alma met You Might Need Somebody. Nog eentje uit de 90's en straks zijn uit de 60's. Volgende nummer heet Good Girls. En die zijn er ook, hè? Echt wel.

Een leven lang muziek in het bloed van de vroege illegale FM. Tot de legale ether. Met een brede smaak. Softrock, new wave en klassieke pop. Dit is

morning. Je luistert naar Opstaan met Hans. Je hoorde net Roadies uit de 60s met Just Fancy. En dit nummer heet Right on Track.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, kijk aan, daar heeft hij weer gelijk, hè? Ja, vorige week ook al. Had hij ook al gelijk. Oh, ouwe John. Inderdaad, er staan geen files. Er is wel iets met een... Bij het spoor Rotterdam. Bij Rotterdam. Daar is een bos kabels in de hens gevlogen afgelopen maandagochtend. En daar zijn ze nog steeds mee bezig. En het spoor al daar, die zit nog even dicht dus. Want al die kabeltjes, die moeten weer gecheckt worden en zo. Er moesten ineens zo'n kabel zitten, allemaal aardetjes. En die moeten weer aan elkaar worden gelast. Ja, vreemd toch weer, hè? Maar ja, dat heb je, hè, met strooms. Soms dan vliegt het in de hens, soms niet. Deze studio niet, hoop ik. En mocht het wel zo zijn... Ach, dan weet je, dan moet je gewoon even naar de dokter. Nummer heet dan ook, go see the doctor. Nog even mee wachten, hoor, want ik zit hier gewoon tot 10 uur hier op Golden Oldies Radio. Straks nog een beetje Candy Station. En we gaan ook nog even zien wie er vanavond moet voetballen. Voetbal? Oh ja, we liggen eruit, hè. Jammer weer. Nou ja, oké. Maar het WK gaat gewoon door. Hier is Cool Modi met, hoe heet dat? Go see the doctor.
2: But 3 days later, go see the doctor. I was

0: voetbal 2026.
1: Ja, nog steeds bezig, hè? Ik bedoel dat WK voetbal dan, hè? Nederland is er al een tijdje uit, België nog niet. Die moet komende dinsdag nacht om 2:00. En dan spelen ze tegen de Verenigde Staten. En als je denkt van, hebben we vanavond nog iets van voetbal? Om 7:00. Dat is leuk. Ga ik ook even kijken, denk ik. Canada tegen Marokko. En om 11:00 Paraguay tegen Frankrijk. En dat allemaal meer. En morgen, even zien hoor, is er dan nog iets? Maar ja, Noorwegen tegen Brazilië om 10:00. En om 2:00 in de nacht weer Mexico tegen Engeland. Engeland zit er ook nog in, dus blijkbaar. Nou, leuk toch? Net hadden we Candy Station uit de 70s met Nights on Broadway. En nu dan een hele mooie, even zien hoor. Ik moet ook die van Paul nog even opzoeken. Of ik hem heb, weet ik eigenlijk niet. Moet ik even zoeken zo. Komt vast wel goed, hè? En anders dan kijken we wel even. Even zien, dit is Nana Mouskouri uit 64. Ja, echt waar, hè? Soms moet het even. Een lekkere van Nana Mouskouri. Ja, en straks nog Julio Iglesias. En nog veel meer natuurlijk, hè. Ik zit hier gewoon tot 10:00. Aan einem fernen Ufer. Nou, dat is mijn Duits. En verder kom ik ook niet. Met het Duits niet aan, hè, bedoel ik. Dit is Nana Mouskouri.

0: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.
1: En dan luister je nog steeds naar, ja, Opstaan met Hans. En dit is Roger Sanchez met Another Chance. En net hoorde je Malcolm McLaren en de Bootsila Orchestra.

Sanchez. Als je het over de zomer hebt, nou, dan hoort deze er zeker bij. Hij heette Another Chance. En daarvoor dus nog Malcolm McLaren. Hoor je ook niet veel meer van. Paul Scholte die wilde een heel mooi nummer horen. Ik geloof ergens uit de 70s of zo. Bata Illik, zo heet die beste man. Hij komt uit Belgrado. Hij is inmiddels 83 jaar. Ja, Paul Scholte nog niet, denk ik. Nee, nog niet, hè? Nee, inderdaad. Het nummer heet Michaela. Het is een soort van slager muziek, maar dan uit het voormalige Joegoslavië. Hier dus nu in Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio. Bata Illik. En het... het is 9:10, hè? Op deze zaterdagochtend.

al natuurlijk, hè? Bata Illic met Michaela uit de 70s. De volgende komt ook uit de 70s. Hij heet The Boy from New York City. Hey, welkom bij Golden Oldies Radio.

0: betere doo-wop muziek uit de 70s van The Darts, opgericht in 1976. En ze kwamen uit Engeland. En dat werd veel gedraaid toen ook. En ook begin 80s nog. We gaan even naar de 90s nu. En dan speciaal voor jou een lekker zomersnummer. Want hij heet namelijk The Summer Is Magic. Nou, niet altijd natuurlijk, als het te warm wordt niet. Maar dit is lekker zo. Ja. Playa Hitty was dat. En straks na 9 uur kun je lekker luisteren naar Isaac Hayes uit de 60s. Met zijn overbekende nummer. Hoe heet hij? Welcome by. Ja. Hey, welkom bij Golden Oldies. Welkom bij Opstaan met Hans. En dit is Playa Hitty.
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.

lang muziek in het bloed. Van de vroege illegale FM tot de legale ether. Met een brede smaak. Softrock, new wave en klassieke pop. Dit is Hans J.

Runaway van The Corrs in uur 2 van Opstaan met Hans. Was even geen nieuws? Nee, dat is het nooit, hè? Nou, er is wel nieuws, maar niet zo bijzonder. Mocht dat wel zo zijn, dan meld ik dat natuurlijk in deze live show uit Groningen. The Corrs hoor je net. Het zijn allemaal zusjes en broertjes, hè? Leuk, hè? Daarom heten ze ook The Corrs. Ze komen trouwens uit Ierland. En heel populair in de 90s. En Isaac Hayes, daarvoor nog. De eerste om 9 uur met Walk On By. Leuk dat je nog even luistert. Blijf nog even leuk zitten. Ach, kan de hele dag, hè. Hele dag leuke programma's hier op Golden Oldies Radio op deze zaterdag vibe. En Rens, die komt er gelijk achteraan straks. Hier op Golden Oldies Radio. Die zit ook wel weer klaar, denk ik. Denk het wel. Ik zie hem nog niet in de studio, maar ach, dat komt wel goed. Duurt nog een uurtje, hè. Wat dacht je van Robert Palmer nu hier op Golden Oldies Radio? Met Mercy, Mercy Me, I Want You. Straks ook nog The Peddlers. Ja, lang niet gehoord hier in Opstaan met Hans. Met een lekker nummer uit de 70s. Deze komt, nou, ergens uit de 80s geloof ik.

you to want me, baby. Wat een liefde weer in de show hier, hè, op de zaterdagochtend. Robert Palmer hoorde je net. Hier in Opstaan met Hans. En ik geloof dat Luut inmiddels ook al wakker is. Is het daar mooi weer trouwens, Luut? Ja, waar je nu bent. Je bent op vakantie, geloof ik, hè? Of iets dergelijks. Nou, ik hoor het zo wel, denk ik. Volgende nummer is van Masquerade. Weet je dat nog, uit de 80's? En die zingt over Guardian Angel. En de Peddlers, die komen ook nog. Anita Ward nog. En, hey, wat staat daar nou dan, zeg? Och, Bring Me Edelweiss, die krijgen we ook nog. Nou, je moet ook niet gekker worden, hè? Trouwens, je luistert dus naar Opstaan met Hans hier op Golden Oldies Radio.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: En zo is het precies. Ja, klopt Dennis. Mijn UFO die staat al achter thuis hier. En als ik klaar ben, dan ga ik zo weer richting mijn eigen planeetje. Ja, zo leef ik, hè. Hier in... Hij heeft nog geen naam trouwens, hè, die planeet niet. Misschien weet jij wel een leuke. Dit zijn de Peddlers uit de 70s. Met het prachtige, prachtige nummer Girlie uit de 70er jaren, 1970. Beetje rust in de show.

Nee, dat pianospelen, dat wordt ook niks, geloof ik. Nou, weet je wat, we gaan naar Anita Ward. Met Ring My Bell. Komt ook uit de 70s, 1979.

0: mijn bel heeft geringeld inmiddels dus hier. Ja, dat was al eerder, hè, vandaag. Ja, het is inmiddels bijna 9:30 op deze zaterdagochtend, de 4e juli. We zitten midden in de zomer zo'n beetje. En buitentemperatuur is hier nog steeds 17 graden. Bij Luut, daar is het 20. Hij heeft ook een beetje zon bij, hier niet trouwens. Nee, bewolkt weer, hè. Ach ja, heb je soms. En wist je trouwens dat Luut ook bij Golden Oldies komt? Ja, hij gaat ook een ochtendshow doen. Ik geloof op de donderdag. Leuk, hè? Collega Luut, ook een ochtendmens, hoor ik wel. Ja, ik niet dus, maar ach, maakt niet uit, hè. Weet je wat? We gaan in 1988. Had ik het al even over. Bring Me Edelweiss. En dat komt van oorsprong uit de musical The Sound of Music. Alleen dit is dan vertolkt door, Edelweiss.
1: Dit is Hans Geersing in Opstaan met Hans.

Trio Hellenic uit 1965, La Danza de Sorba. En als je denkt van, wat is dit wel niet voor muziek? Nou ja, het is een sertaki eigenlijk. Zoals je hoorde, uit Griekenland kwamen ze ook. En het is een beetje bewerkt voor de westerse publiek, anders werd het nooit een hit natuurlijk. En ze zijn vooral bekend van de hit De Dans de Sorba, die je net hoorde dus. En hun versie, en die van de duo Acropolis en Mikis Theorakis. Ja, ik krijg het mijn bek niet eens uit, zeg. Maar goed, dat is Grieks dus. Maar die stonden samen dus genoteerd in de Veronica Top 40. En het had tot 3 april 2012 de hoogste notering met het grootste aantal punten ooit. Grote hit dus. En dat record werd pas gebroken 46 jaar later door de Vlaams-Australische act Coyote. Die weet je nog wel, hè? Somebody That I Used To Know. Die gaan we nu niet draaien. We gaan een draaien van Mai Tai uit de 80's. En ze zingen over de geschiedenis.

thing going. Nou, dacht ik ook, hè. Volgende week weer, hoor. Gewoon om 8 uur, als u wakker bent, tenminste. Meestal wel, dus dat is mooi. Dit nummer kwam in 1981. En er werd vertolkt door Sugar Minute. En daarvoor nog Mai Tai. We blijven een beetje in de zomerse muziek. De volgende band, die heet Travassi. En het was een, of is eigenlijk nog een Surinaams-Nederlandse feestband. Nou, als dit geen feestmuziek is, dan weet ik het ook niet meer. Komt in 1985. Hij heet namelijk Bas Machine. Moet ik ook nog mee bezig vandaag trouwens. En straks nog een beetje weer. En dat is allemaal hier op Golden Oldies Radio.

0: Goed drogen, denk ik, hoor. Buiten wel. Ja, vandaag ook, morgen ook. Want, Tjubloe, dat was Travassie. Het weerbericht. Nou, de komende dagen is het nog een beetje bewolkt en zo. Tenminste in Noord-Nederland. In de rest van Nederland schijnt ook nog met enige regelmaat de zon. De temperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden zo'n beetje. Tot 26 graden in Limburg. En wist je, hè, vanaf volgende week woensdag, in de loop van woensdag dan, wordt het weer warmer. Ja, er komt weer een hittegolf aan. Kijk eens aan. Daar kijk ik erg naar uit. Echt waar. Nou, dat is dan het weer zo'n beetje, ongeveer. Nou ja, het is nou nog steeds... Nee, het is nou 18 graden, geloof ik, hier in Groningen. En er waait een windje. Dus wat dat betreft kun je de was wel buiten hangen nog even. Want voordat het hier dan begint te regenen, dat duurt nog wel eventjes. Ergens na de middag of zo. Weet je wat? We gaan 1975. En dat gaan we doen met Marianne Rosenberg.
1: Goedemorgen. Lekker opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

Ich bin wie du. Ach ja, we zijn allemaal gelijk, hè? Uiteindelijk wel. Dit nummer kwam in 1975. Hij was van Marianne Rosenberg. Jawel, en Travassi, die is nog steeds met de was bezig, geloof ik. Hier gelijk achteraan komt Rens. En dan gaan we koffie drinken met Rens. Hij is inmiddels aangekomen bij de studio, zag ik. Hij is op de motor. Ja, zo, dat is een mooie zeg. En daarna dus tussen de middag ongeveer met Van Roosendaal met lekkere muziek tijdens de maaltijd tussen de middag. Hè? Een paar eierballen of zo. Lekker hoor. Laatste nummer. En Kerstens komt er achteraan natuurlijk nog. En nog veel meer. En als laatste in rij is vanavond Johan uit uw radio. En die zitten dan tot 10 uur. Jawel. En volgende week ben ik er weer met Opstaan met Hans. En dan heb ik de koffie ook weer klaar. Of op tenminste. Heel erg bedankt voor luisteren. We gaan eruit met Loose Ends. Uit 84. Hij heet Hanging on a String.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Taylor Swift en Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden, New York. Het stel, beide 36 jaar, hield de ceremonie met 1000 gasten grotendeels geheim. Modehuis Dior verzorgde de kleding en Adam Sandler was de trouwambtenaar. Beroemdheden als Bradley Cooper en Ed Sheeran waren aanwezig. Het kabinet Jetten heeft deze week het grote stikstofplan aan de Tweede Kamer gepresenteerd, net voor het reces. Er is nu een meerderheid voor het plan waarmee een belangrijke verkiezingsbelofte van 4,5 maand geleden lijkt te zijn ingelost. De oppositie benadrukt dat Jetten moet kiezen tussen links of rechts. Vanochtend vroeg brak er brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een oud pand aan de Oude Koemarkt in Sneek, meldt Veiligheidsregio Friesland. De brand was binnen een uur onder controle. Bewoners van naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Teheran is de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei begonnen bij de Mosalla-moskee. De staatsbegrafenis duurt 6 dagen en trekt miljoenen bezoekers. Khamenei, bijna 37 jaar de hoogste leider van Iran, werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische luchtaanval. Buitenlandse leiders en organisaties zijn aanwezig. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20, die is richting Hoek van Holland, dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

de lekkere start van de show. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hadden de hollies op de radio. Precies, de buis erin. Yes. Het is weer zaterdag. We mogen weer een blokje van 2 uur even zo op de radio. En dat vinden we leuk. Met allemaal oude meuk. Vinden we leuk, oude meuk. Ja, dat vinden we tof. Wat een lekkere sound, zegt die gasten van de Hollies. Yes. Gaan we ook draaien trouwens. Yes. Ja, met John Anderson. Dus blijf lekker bij je toestel, want dat wordt een hele mooie die we gaan draaien. Een hele mooie. Ik ga echt weinig zeggen. Alleen één ding. Reageren graag via de mail. rens@goldenoldiesradio.nl rens@goldenoldiesradio.nl En joh, schiet het erheen. We zien het en we gaan het voorlezen. We gaan het draaien. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heb je een lekker weekje achter de rug, luisteraars? Het was een stukje beter als de week daarvoor. Het was echt... En nu regent het weer en het is weer wind en het is weer blauw en dan weer dit en dan weer dat. Het is echt Nederland. 4 jaar gaat uit op één dag. Dus wees er lekker bij. En blijf er vooral bij tot dan 12 uur op de koffie bij Rens op Golden Oldies Radio. Dit is fijn. Dat noemden ze vroeger camp. Camp muziek. Gadje Goegoe. Too Shy, het bekende, op de radio. En we gaan alleen maar oude meuken bekende deuntjes draaien vandaag tot 12 uur. Koffie erbij, krantje erbij, voetjes op de tafel. En lekker onderuit met de radio aan op Golden Oldies Radio. Welkom.

Oh, wat is het lekker. Heel, heel oud. Heel erg oud. Meneer Kenny Ranking. En dat liedje hoorde ik toen de tijd op Jazz Radio. Heette dat toen en later Aero Jazz FM en Aero Jazz Radio heb je allemaal gehad. En op de maandag en dinsdag had je van die special interest. En woensdag trouwens ook van die speciale disjoekjes die dat dan deden. Dit werd vaak gedraaid bij DJ Bronco. En

0: Blijf een lekker liedje. Stormy's Weather van Viola Wills. Heeft wel grote plaat op haar naam staan.
1: Wat dat betreft.
0: En wat hadden we daarvoor? Ik ben even de draad kwijt. Dan vielen stapels cd's naar om. Dus hou je van me te goed. Hou je van me te goed. En dan ga ik even denken. Wat gaan we nou eerst draaien? Gaan we deze of gaan we deze? Nou, we gaan deze draaien. Ja. Die vind ik lekker. De man en zijn formatie. Steely Dan. Vast wel bekend, denk ik. Van Pack en nog vele anderen. En dit was die hele

Eind jaren 70. Canyon to Canyon, Gus Williams. Was ooit toen de tijd op Globaal, weet ik nog wel. Radio Globaal, 95.8 en 100.4 was het volgens mij, of 100.1. Echt lang geleden. En dat was toen Globaal Smash Play is dat geweest. Jazeker. Dat waren nog eens tijden, zeg. Met een wattje of 10 aan de band. En dan Rotterdam, Pijnakker, Den Haag. Het kon allemaal meeluisteren. Was leuk. Goeie tijd. En we hadden ook nog Kiss Me van Stefan Tinti Duffy. En wat is dit voor moois. De man is bekend van Him. Dat was een grote hit. We hebben het over Robert Holmes. En dit is Adventure. Ook niet te missen mooi. There are people just like me.

blijf het mooi vinden. Ik blijf het mooi vinden. De radio is al stiks op het toestel. Het is weer 10:45 geweest. We gaan richting Niels weer in verkeer van 11 uur. Dat gaan we dan even lekker doen met een lekker dansable plaatje. Een dansable plaatje. Ja, dansable. Ik kreeg laatst wel de opmerking van Rens. Wat ben je Rotterdams? Ah, dat is niet raar, dat klopt. Daar gaan we ook binnenkort wat meer aandacht aan besteden, kan ik je vertellen in de programmering. Zeker weten. En dan voor die mooie van Robert Holmes. Van hem. En dit was ook een mooie adventure. En we gaan even dansen.

0: Ja, ja, de Friedrich Gies waren dat luisteraars. Ik zie dat alleen met die timer, die klopt voor geen ene meter.
1: Oude melk is leuk.
0: Precies, dat is leuk. Dat vinden we leuk. Dat vinden we leuk. En even kijken hoor, want ik wil het nog een keertje laten horen. Want het was zo raar dit, hè. McQueen, Clark en Ewan. Dat draaien we nog eventjes zo richting het einde van het eerste uur. Van de Koffie Rens Show op de Golden Oldies Radio. En

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In het Duitse Erfurt heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen het AfD-partijcongres. Het lokale AfD-kantoor werd aangevallen met vuurwerk en verfbommen, waarbij agenten gewond raakten. Demonstranten blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan tramrails. Een groep doorbrak de blokkade en werd tegengehouden. Bosbranden teisteren delen van Spanje, Frankrijk en Portugal door aanhoudende hitte en droogte. Bij La Bisbal d'Empordà in Catalonië ging al ruim 2300 hectare verloren, terwijl harde wind het bluswerk bemoeilijkt. In Portugal met temperaturen tot 44 graden raakten 9 mensen gewond. Een intern onderzoek concludeert dat agenten noodzakelijk geweld gebruikten bij het omstreden incident in het AZC in Zeist. Daarbij werd in mei een zwangere vrouw tegen de grond gewerkt nadat zij zich mengde in de aanhouding van een 30-jarige verdachte. De vrouw negeerde herhaalde verzoeken om weg te gaan. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege extreme hitte. De Independence Day-parade in Washington wordt zaterdag afgelast en het festivalterrein op de National Mall opent later. Bij temperaturen boven de 40 graden houdt president Trump zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

staande ovatie. Ja, met recht. Keeping the Dream Alive, de singleversie. En als je, ik heb het al eens eerder gezegd, volgens mij, als je langer gaat luisteren, word je echt helemaal seniel. Dat is zo mooi. Zo mooi. En daarvoor horen we NXS. En Disappear. En dit is lekker. Dit is echt zo'n deuntje voor de vrijdagavond bij Serge. Wel eens naar geluisterd vrijdagavond moet je doen. Alleen maar dance, soul, funk. Hartstikke lekker aan elkaar gedraaid. Ik zei al dat 2 uurtjes, maar ik heb begrepen dat het 3 uurtjes zijn. Serieus. En dit is lekker. Heel lekker dit, hè. Ja. The Sound of Music, 24/7, Golden Oldies Radio.

Meneertje John Anderson van Yes, jazeker. Dat is echt, echt heel, heel, heel, heel lekker. Ja, alweer 11:30 geweest tot 12:00 op de koffie bij Rens hier op Golden Oldies. Radio. En wat is dit voor lekkers?

De man Gary Rafferty en maakt liedjes en mooie liedjes. En ja, gewoon onwijs. Onwijs mooie liedjes maakt Gary Rafferty. Absoluut. En daarvoor hadden we natuurlijk die hele van John Anderson met zijn bandje. Yes. De Owl of Lodi Hart. Ik vind het zo lekker dit. Zo'n vette bassline erin. Queen, Queen, Queen. De Body Language.

Laat ik het maar niet doen. Laat ik het maar niet doen. Mee gaan blaren. Maar het liedje nodig zich wel uit om lekker mee te blaren hier zo. Rich Chanel en Dance Around the World. En daarvoor die hele lekkere synthesizer band, de Human League. Hebben hele mooie dingetjes gemaakt. Hele mooie. En ik zei in het intro van het liedje dat ze vandaag de dag regelmatig kan ze terugvinden op YouTube. Maar dan zijn ze wel 50 of 60 jaar of ouder. En dan zingen ze ook nog. Fascinerend. De laatste in de, nee, niet de laatste, maar wel lekker.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over het politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft dat overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: je nodige. Jacquin d'Amour. Hitje 1981. Eerste Franstalige rapsong van het duo Jacquin d'Amour. Jacques Auvin et Kili Plé. Ja, hartelijk welkom bij het programma.
1: Middagmaal met Van Roosendaal.
0: Lekker man. Zaterdagmiddag, kijk eens om je heen. Zonnetje schijnt. De vieze regen van de week weer achterwege gelaten. Welkom bij Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. En Rens, bedankt voor je koffie, man. Het was weer lekker. Dit is Earth, Wind and Fire.

zo'n mondharp heb ik ook nog gehad. Billy Joel, het was het openingsnummer van zijn LP, waar ook Piano Man op stond, wat een knijter van een hit was. Dit is niet heel ver gekomen, maar wel een heel leuk liedje. Traveling Prayer, hij vraagt aan de heren dus of hij over zijn vriendin wil waken. Oh, en ik had een heel boos iemand aan de lijn. Die zei, ja, je draaide vorige week Shadow Dancing van Andy Gibb, maar die werd onderbroken door het nieuws. Dat was niet zo leuk. Dus, nou, speciaal voor jou dan. Andy Gibb, Shadow Dancing, nog maar een keer. Golden Oldies Radio.

Je hoort zijn broertjes ook wel heel duidelijk doorheen komen. En natuurlijk een heel gek piepje. Die zal ik zo eens even afstellen dat dat niet meer gebeurt. Piepjes horen niet in de show natuurlijk. Oh jongens, wat een dag. 25 graden, lekker zonnetje. Kan wel 30 graden worden in het zuiden. Welkom bij Cold Oldies Radio. Dit zijn de Commodores.

Ja, het gaat wel weer. Glaasje water. Komt goed. Babe was dat met Styx. Prachtig nummer. Lekker gevoelig. Daarvoor nog de Commodores met Ceylon en Tenderness. Liedje van Diana Ross. Met een chic soundje.

0: stomme vraag natuurlijk, want jij antwoordt natuurlijk meteen. Doe maar zondag. Golden Oldies Radio, daar luister je naar. En ik heb weer een leuke... item in de show. En de mensen kennen hem wel.
1: De gejatte chansons.
0: Dat gaat dus over een chansons die uitgebracht zijn en die een andere zanger wel aardig vond. En dacht van, hey, die kunnen we wel jatten. En ik ben benieuwd of jij weet van wie dit liedje is. Dit is dus het origineel. 1962. Ik zal even mee...

0: gejatte chansons.
1: Ja, weet je het al? Het was natuurlijk Anneke Greunlo met Brandend Zand. En het origineel was van Heisel Zand van Mina. Ja, en Mina die heeft het plaatje gemaakt in 1962. En ik moet zeggen dat ook Anneke Greunlo het liedje heeft uitgebracht in 1962. Maar wel duidelijk een paar maanden later. Dus, gejat. Ook weer gehad, dames en heren, op deze zaterdagmiddag. Van Roosendaal neemt je mee tot 2 uur. Tot kerst, hè? Met de lekkerste muziek op Golden Oldies Radio. Het is Tears for Fears.

Ronald Fagan, Walter Becker, Steely Dan, Reeling in the Years. Plaatje waar ik speciaal even draai voor Arjan. En Arjan is woonachtig in het mooie Franse, Zuid-Franse plaatsje Saint-Raphaël. Hij speelt daar basgitaar in de plaatselijke band, althans van zijn conservatorium waar hij op zit. Hij was vorige week even hier en ik vond het heel gezellig dat je een paar dagen bij ons was, Arjan. Dus vandaar dit nummer. Jij bent een groot Steely Dan fan, dus voor jou. En nou even lekker want deze, die draai ik gewoon even lekker voor mezelf. Ja, kijk maar even wat jij gaat doen, maar de volgende 4,5 minuut zijn voor mezelf. En voor jou natuurlijk. Het is het waanzinnige Pink Floyd. The Great Kick in the Sky.

kippenvel van krijg, dan weet ik het ook niet meer. The Great Gig in the Sky van Pink Floyd. En het beetje zielige aan het plaatje is dat de zangeres... Dat is een instrumentaal nummer, maar die had een stem nodig. En Claire Torrey, die heeft het in 1976, geloof ik, dit nummer ingezongen. En de producer Alan Parsons, die heeft daar maar 30 pond voor betaald. Is toch niet te geloven, hè? Van Roosendaal tot 2 uur. Met de lekkerste muziek voor jou. Cold Oldies Radio met America. You can do magic.

Ja, zo kan een liedje ontstaan, hè? De Beach Boys zangers Steven en Dennis die zaten gewoon heerlijk in het zand te kijken naar een boom. En er zat een vogeltje in en dat vogeltje was aan het zingen. En zo werd dit nummer dus in 1968 geboren. Oh jongens, daarvoor in 1982 heel veel op de radio gedraaid. You Can Do Magic van America. We gaan op naar het nieuws van 1 uur. Ik hoor jou zo meteen terug aan de andere kant van dat waanzinnig interessante nieuws, zou ik zeggen. Brothers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantynivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over het politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

plaat best grijs gedraaid, maar hoort hij wel een beetje in het in mijn kippenvelmoment. Electric Light Orchestra, je denkt aan een compleet totaal orkest. Ze waren met z'n drie eigenlijk. Jeff Lynn, Roy Wood, Bev Beaven. Het nummer 8, ja. Doe maar. Mr. Blue Sky dus. En het doel van ILO was om popmuziek allemaal weer wat klassieker te maken met cello's en violen en zo. Dus nou, ze hebben het geweten, waanzinnig succesvol. Hey! Goedemiddag. Mijn naam is Van Roosendaal. En het programma heet Middagmaal met Van Roosendaal. Komt er goed uit? Tot kersten vanmiddag. Daarna Bram Liefdink. Daarna hoor je Erik de Vries met Van A tot Z. De 70 Shows. De muziekfabriek.

Paul Simon. Leuk, grappig. Kodachrome. Het leuke is dat ik dit nummer in de jaren 90, 80 best wel veel gedraaid heb op Keizerstad. Ja, daar doen we dit dan wel weer aan denken, dames en heren. Welkom bij Golden Oldies Radio. Even lekker genieten van The Jackson 5.

Tja, dat is heel aardig hè, dat het dan toch zomer is buiten. Om nog wat lekkere muziek te draaien die dus ook als een zomer als toepassing heeft. Hè? Soleil was dat van Middle of the Road. En daarvoor hoorde je Never Can Say Goodbye van de Jackson 5. Die natuurlijk een paar jaar later, geloof 1976, gecoverd is door Gloria Gaynor. Wat een knijter van een hit werd. Ja. Oh jongens, kijk eens naar buiten. Trek je zwembroek aan. Ik heb mijn bikini aan, dus ja, mag ook toch. Eindelijk, het werd weer zomer.

Stel je dan eens voor dat je in een hele harde wereld zit, knetterhard. En je hebt ze ook horen zingen, hè? A terrible place where I don't want to die. Oftewel, de plek waar ik nu woonde wil ik niet doodgevonden worden. En ze verlangen terug naar huis. Je hoorde dus Marmalade met The Reflections of My Life uit 1969. Ah jongens, wat lekkere muziek hier op Golden Oldies Radio. Dit is Eddie Rabbit, Driving My Life.

0: zaten we dan met onze natte haartjes voor de televisie. Afro's top op te kijken. Ad Visser met zijn grote dansschoenen aan. Jongens, wat een tijd was dat toch. Sunny hoorde je van Boniem.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, dames en heren, het volgende item hebben we dan alweer klaarstaan in dit geweldige programma. De gejatte chansons. Er zijn namelijk artiesten die weer liedjes kopiëren en dan uitbrengen. En daar verdienen ze dan heel veel centjes mee. En jij mag raden van wie dit nummer is. Eens even kijken of we dat kunnen laten horen. Ja. Trouwens nog een beetje dat.
2: You keep saying you love him. I believe that is true.
0: Is het ook niet van Giddy Up Go?
2: And it just
0: schiet me nou te
2: binnen. Doesn't matter how much I love you.
0: En weet je het
1: al?
0: Dit is dus de Nederlandse talige versie.

0: de gejatte chansons.
1: Wilco Betty dus met Spiegelbeeld. Zo teder, zo lief, zo klein. Nog een beetje voor de tijd van Søren Lerby en Johnny de Mol. Hè? Toen was het nog lief. Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. Tot kersten dus. En dit is Climby Fisher. Uit de tijd dat de cd net uitgekomen is. Ik weet het goed, kan we maar Rans installatie.

eerste cd'tjes. Die albums had je allemaal nog wel, maar die cd'tjes, hè. Climbing Fisher was er een van. Ik had Johnny Hate Jazz, hadden we ook. En, wat was jouw cd uit 1988? Toen we de eerste cd-speler kochten. Wat een mooie, waanzinnig mooie tijd was dat. Nou jongens, wat vliegt de tijd. Bijna kwart voor. Holland Oudsen hier.

altijd zo'n ontzettende fan van Jimmy Somerville met zijn band. Maar dit is wel een heel lekker liedje van hem. Jimmy Somerville hoorde je met Freak. En ja, dames en heren, het is... We kruipen ze op richting 2 uur, richting kerst. En die is al in de studio. Maar ik wil toch even één gevoelig snaartje raken. Mag dat? Roger Hudson is hier. De zanger van Supertramp. Lovers in the Wind. Nog even genieten. De kippenvelplaat.

natuurlijk gaat dit plaatje ook over liefde. Ik geloof dat 98% van de muziek over liefde gaat. Is ook een prachtig onderwerp natuurlijk. Heel uitjes, ga eruit. Ik wens jou heel veel plezier met Remmel Kersten zometeen met Kersten Classics en de rest van de programmering. Ik ben er volgende week weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg op gingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Altijd heerlijk om mee te beginnen, jazeker. Van Morrison komt oorspronkelijk uit Noord-Ierland met zijn Brown Eyed Girl. Hey!
1: Hey!

en de collega's die daarvoor de muziek hebben verzorgd. Goedemiddag. De koffie is op, de lunch is achter de kiezen en de motivatie is volop aanwezig. Eerste muziek op Golden Oldies Radio, waar de hits ouder zijn dan sommige van onze luisteraars. Welkom bij Kersten Classics. Hey.

0: waren ze, de Four Seasons en Silver Star. Welkom bij Golden Oldies Radio. De enige zender waar je de tekst nog van de liedjes kent, maar vergeet waarom je de keuken in liep. Ik zou zeggen...
1: Goedemiddag.
0: Oh, jongens. Oude vriend van velen, jazeker.

geleden dat ik deze heb gehoord, zeg. Hey, los even genieten. Oké. Muziek uit de tijd dat een swipe iets was wat je met een doekje over de tafel deed. Hey, deze muziek. Doe lekker mee. Gooi je haar los. Lekker voor de krentjes. Ja, doe maar mee. Ja. Maar wel in de auto, hè, als je dat op straat doet.

Het is tijd om achterover te leunen. De hits van toen. Zonder dat u eerst een wachtwoord hoeft in te voeren of reclames hoeft te beluisteren. Ja. Hey jongens, dit zijn uit de gouden tijden. Ja. JJ Kill met zijn jongens. Nummer dat heet.

0: J.J. Kill, hij schreef toen ook zo'n prachtige hit, dat heet After Midnight. Irritante neefjes dat naast me, wat wil je nou weer?
1: Ik wil country music, yeeha!

0: God's sakes, turn around.
1: Was niet eens een gek idee van mijn neefje Casper om eens een keer een country nummer te draaien. Saturday's greatest hits, Golden Oldies Radio. Lekker jongens, dit soort klanken. In het weekend, ja. Welkom als je net bent afgestemd, beste vrienden. Ja, de grote familie van Golden Oldies Radio. Ja, die heeft toekomstplannen. Gaat ons behalve op internet nog op andere platforms horen. Robert.

0: je telefoon niet hoeft op te laden, maar gewoon opging.
1: Saturday's best hits are playing now on Golden Oldies Radio.
2: Saturday's best hits, Golden Oldies Radio.
0: Oh, die klanken van de gitaar, hè? Ja, die moeten bekend voorkomen. Ja, is een grote hit geweest. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ook muziek voor reclame, ja, voor een autoradio. Ja, weet je hem al? Die zitten er een paar te hebben, die weten het. Ja, zeker. All right, hier snel.

heerlijk om weer eens terug te horen, ja. Ladies and gentlemen, gaat u recht zitten. It's time for the one and only Snowy White.

als je zo gitaar kan spelen. Bird of Paradise. Ja, I feel good. Always feel good. Golden oldies radio. Op de weg lijkt het rustig. Maar mocht u toch in de file staan, geen zorgen. Wij draaien zoveel goede muziek dat je straks vrijwillig een extra rondje op de rotonde rijdt. Ja, maak er maar gekkigheid van. Dat is droevig genoeg. Ja, ik heb zelf vaak genoeg meegemaakt. Laten we luisteren naar onze vriend Steve Wynn.

0: While You See a Chance uit 1980. Van het album Ark of a Diver. Inderdaad, onze vriend Steve Winwood. Ik heb even een vraag aan u.
1: Herinnert u zich deze dag?
0: Ik denk het vast wel. Jazeker.

0: Oh, wat een tijd zeg, hé. Hey. Ja, dat telefoons nog een draaischijf hadden en je batterij hele weekend meeging.
1: Wat draai je weer lekkere muziek?

naar Kirsten Classics. Op Golden Oldies Radio, waar de muziek tijdloos is. En de herinneringen die zijn gratis. En de volumeknop staat meestal bij de luisteraars iets te hard. Maar ja, als je er geen ruzie om krijgt, dan is dat prima. De Moody Blues.

Volgens mij heeft hij met zijn armen wijd gestaan boven op een berg. Toen hij dit zong, het was Justin Hayward. Ja, met zijn Moody Blues. En Justin was de lead guitar player. En ook de componist van dit liedje. Ja, welkom bij dit ultieme weekend.

object, misschien is het waar. Spirits in material world. Hey, lekker. Lekker als een gouden ouwe. Ja, hier op dit station. Die zit helemaal goed. Blijf hangen. Oh, The Walker Brothers.

ene na de andere parel hier zo op dit station. Golden Oldies Radio. Oh, even voor de dames. Ja, lieveling bij de dames, uiteraard. John Jones.

0: veel mensen een plezier mee gedaan. Ja, zeker. Alright. Tijd om afscheid te nemen, want zometeen staat mijn grote vriend Bram Liefding klaar. En hij was al binnen en heeft ons voorzien van lekkere koffie. Ja, dankjewel, Bram. Oké. Ik zou zeggen, graag tot volgende week zaterdag. Ja, bye.
1: Dag, Raymond. Het was weer top.
0: Nou, dank je.
2: Dag, Raymond. Tot de volgende.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Ouderijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zo. En we zijn begonnen. Billy Idol bij Golden Oldies Radio. Rebel Yell hoorde je aan het begin van een nieuwe Lieftink is los. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. En ik realiseerde me zojuist trouwens iets. Het is vandaag namelijk precies 3 maanden geleden dat dit programma van de donderdagmiddag naar de zaterdagmiddag ging. Naar de zaterdag-vibe hier bij Golden Oldies Radio. En ik moet zeggen, het is gewoon elke week nog steeds hartstikke leuk om dit programma te maken. En ik geniet er ook gewoon nog steeds van. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar ja, uurtje goede muziek dus, hebben we gewoon weer alle reden voor. Zometeen onder meer Meredith Brooks. Phil Collins heb ik voor je. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 70. Hier is David Bowie.

je het me heel eerlijk vraagt, vind ik dit toch wel een van zijn mooiere nummers, hoor. En waar het er mee in zit, ik denk in het tempo. Ik bedoel, je kent mij. Je weet dat ik van een gitaarplaatje hou, absoluut. Daar is helemaal niks op tegen. Maar af en toe gewoon even zo'n rustpunt in een radioshow. Ik geniet er heel erg van. Phil Collins, Another Day in Paradise, hoor je. Even een eendagsvlieg dan, helaas. Meredith Brooks en Ben.

alles echt in één keer veranderen. Dat hoeft nou voor mij ook weer niet. Maar zo af en toe een kleine verandering hier en daar. Daar is denk ik ook zeker niks op tegen hoor. Paul Young bij Golden Oldies Radio. Everything must change. Trouwens wel een beetje een NCRV-plaatje. Ook maar wel hartstikke lekker hoor voor de zaterdag. Dus begrijp me niet verkeerd. Er is zeker niks mis mee. Zometeen heb ik onder andere John and Vangelis voor je. I'll find my way home. Die komt eraan. Ook al lang niet meer gehoord, maar zeker niet vergeten. Geldt trouwens ook voor deze uit de 70s van eigen bodem. Herman Brood en Saturday Night.

Je radio leeft met Golden Oldies Radio en John en Vangelis. I'll find my way home, hoorde je. Het is zaterdagmiddag en ik heb eigenlijk zin om even een klein beetje romantisch te gaan doen. Ja, ik heb er gewoon even zin in. En dat moet ook gewoon kunnen, vind ik. Ik zei het eerder al in dit programma, een enkel rustpuntje, daar is zeker niks mis mee. Sterker nog, ik denk dat het voor de variatie in een show altijd hartstikke goed is om het een beetje gevarieerd te houden. Dus dat doen we dan ook maar gewoon. Met deze romantische plaat uit 1994. What's Forever For in Liefdink is los.

zo zit ik in elkaar. En juist op het moment dat jij er niet meer op had gerekend voor vandaag, gooi ik hem toch in één keer even in, hè, zo'n gitaarplaat. Whitesnake en Still of the Night. Met op de gitaar onze eigen Adje Vandenberg. Dus ja, heeft het toch weer een beetje een Hollands tintje gekregen, het geheel. Maar potverdorie, wat is dit een ontzettend fijne gitaarplaat. Maar ja, zijn het ooit slechte platen geweest in dit programma? Volgens mij niet. Dacht het ook niet. Geldt ook voor deze. George Baker.

altijd fijn om deze jongens erbij te hebben. Queen bij Golden Oldies Radio. A Kind of Magic, hoor je. Het is aardig richting 4 uur aan het gaan. Dus ja, tot zover de show voor deze week. Maar volgende week ben ik er weer. Straks Erik de Vries hier op dit radiostation. Dus blijf er ook vooral bij. Ik heb er nog eentje voor je. Van Holly Johnson. The Love Train. Maar dan wel een lekkere lange versie, want dat hoort natuurlijk gewoon zo wat mij betreft. Goed weekend nog. En wat mij betreft heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Indiase premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiase economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks, al vanaf de eerste ziektedag, met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Ja, ik wil even Bram bedanken. Dankjewel. Ik heb hem net even uitgezwaaid. Hij is down. En ik ben weer up, want ik ben in de studio's beland van Golden Oldies Radio. Tot aan 6 uur zijn we er met van A tot Z. We zijn begonnen met The Village People. Een niet al te bekend plaatje uit 1978. Daar zijn we mee afgetrapt. Deze zaterdag. En we zijn er tot aan 6 uur. Met de allermooiste plaatjes. De gouden ouwe coma voorbij. Tot aan 6 uur dus. Waar dacht je?

Oh, I Want You, Bob Dylan op Golden Oldies Radio. Ik denk de tijd alweer op iets over de klok van kwart over vijf. Kwart over vier. Ja, we lopen een uurtje voor. Dat komt omdat om vijf uur natuurlijk de kwalificatie plaats gaat vinden in Engeland. Want daar is de Formule 1 op dit moment neergestreken. De sprintrace is gewonnen door onze grote vriend uit Italië. En Max is ergens 50 geworden of zo. Maar goed, Hadjar is weer in conflict met Lawson. Want daar zijn ze nu aan het kijken of Lawson toch het puntje terug moet geven aan Hadjar. Omdat hij dan weer te hard heeft geremd in een bocht. En je moet dat maar eens een keertje gaan kijken als je tv hebt bij de hand. Ja. Maar we laten je wel even op de hoogte houden natuurlijk. Hè. Hey, goedemiddag als je net bent ingeschakeld en je luistert naar Golden Oldies Radio en denkt van hey, dit was toch altijd non-stop? Nou, dat klopt, dat was het. Want vanaf nu is er elke zaterdag van 4 tot en met 6 uur van A tot Z. Met ondergetekende Erik de Vries. En dat betekent ook dat we van links naar rechts gaan, van boven naar beneden met de plaatjes van het verleden. Zo hebben we zometeen nog onder andere Billy Ray Cyrus, Will and the People. Oh, Seals and Crofts zie je ook nog mijn lijstje staan. Oh, leuke plaatjes. En als jij een plaat wil aanvragen, dat kan vanaf nu ook, want we zijn live bij je. Dat doe je gewoon door een mailtje te sturen, want zo simpel gaat dat tegenwoordig. Dan moet ik wel mijn andere muis pakken, anders kan ik dat niet zeggen. Ja, ik heb hem omgezet. Het mailadres is Erik de Vries, apenstaatje goldenoldiesradio.nl. Dus als jij toevallig iets wil horen en je denkt van hey, de Vries, draai dat eens even. Nou, kom maar op, daag mij maar uit. Erik de Vries, apenstaatje goldenoldiesradio.nl. Dan gaan wij weer door met de muziek hier op dit fantastische radiostation. Ja, toch. En er gaan hele leuke dingen gebeuren binnenkort. Goed. Eerst gaan we dan even terug naar de Bee Gees, 1979. Is a tragedy. Zometeen Point Blank met Nicole achter deze.

Let Go. Point Blank en Nicole voor deze heerlijke Bailey Ray Cyrus uit 1993. Ja, althans, dat staat op mijn blaadje. Deze ken je nog wel, toch? Niet zo lang geleden, 2012.

Onze lijn trapt elke zaterdag af. Hans in de ochtend op deze zaterdag vibe. En een keertje moet je, dan moet je een keertje naar luisteren. Het is leuk om wakker te worden. Ja, met de Leo van

Will and the People en deze van Seals and Crofts op Golden Oldies Radio brengt de tijd alweer over de klok van 16:30. Dat betekent dat we ongeveer nog een klein half uurtje vergaan zijn van het kwalificeren in Silverstone. En ik ga de koptelefoon van de achterzijde, want anders gaan we rondzingen. Dat is niet de bedoeling. Deze even voor onze grote vriend in het noorden, Hans. Nou, vooruit dan maar weer. Vandaag cursus gehad, zegt hij in de app. Nou, wat dan?

In de binnenstad van Sneek heeft een historisch pand in brand gestaan. Dat brandje brak uit rond 5:00 in de ochtend. Het is compleet uitgebrand. Vierde verdieping, appartement, oude koemarkt. Daar zaten ze dan. En daar is overleden een 61-jarige vrouw. De politie spreekt van een plaatsdelict, want de hulpdiensten waren voor in de avond ook al aanwezig geweest op het adres. Ja, het is maar even dat je het weet, hè. Ook in Friesland gaan er zelfs dingetjes niet helemaal goed. Wat wel goed gaat is Golden Oldies Radio. Terug naar de jaren 60. Hier is Frankie Ford.

Maar we hebben een verzoek, dus ja, we gaan het daar wel even doen. Als jij ook een verzoek wil aanvragen, Erik de Vries, apenstaatje goldenoldiesradio.nl. Dat is Erik de Vries, apenstaatje goldenoldiesradio.nl. En dan gaan we hem gewoon in.

Ik ben nu weer in het andere deel van Nederland is hier, maar aan de westkust is het toch wel een beetje bewolkt. Ja, sorry. Ik hoef geen applaus. Nee. De zon is een beetje vertrokken en ja, het waait een beetje, maar het is eigenlijk best wel lekker dat je denkt van nou, als de zomer zo is en niet zoals nu in Frankrijk en in Spanje, dan dat teken ik daarvoor. Maar wel een zomers plaatje. Nou, vooruit dan. The Dirt Band op Golden Oldies Radio. Zometeen MC Hammer als laatste. Ja, zo zit dat. MC Hammer, ja. Komt er zometeen.

5 op Golden Oldies Radio. En we hadden Mungo Jerry. Geen nieuws en weer. Nee, dat komt omdat dit live is. En ja, ik kan niet zo snel knippen, plakken. En dat gaat even niet. Dus dat moeten we dan maar achterwege laten. Maar we zijn wel netjes zo rond de klok van 5 overgegaan naar het tweede gedeelte. En dat doen we dan ook weer met de allermooiste plaatjes. Wat dacht je van deze? De Michael Stanley Band, 1982.

Just Get Me A Gun. En ik ga ermee, poef, poef, paf. Nou, zie je ook maar even wat je ermee gaat doen. Cassie Kelly komt er nu aan. Here's the poor boy op Golden Oldies Radio. Goedemiddag.

Casey Kelly op Golden Oldies Radio. En de Pool Boy brengt ons even bij het volgende. Want ja, ik zei het al, de Formule 1 is vandaag bezig. En we hebben de kwalificatie. Dat betekent dat wij eens even heel goed gaan kijken hoe het daar is afgelopen. Althans, de eerste 15 minuten van de kwalificatie zijn op dit moment nog zo'n 2,5 minuut aan de gang. Op dit moment Leclerc 1, Hamilton 2, Kimi Antonelli bedoel ik. Op 3, Lindblad op 4. Op 5, Piastri. 6, Russell. Lawson op nummertje 7. En Hulkenberg op 8. En Verstappen op 10. Dat betekent dat ze aan de onderkant Bortoletto, Stroll, Alonso, Bottas, Perez en Gasly waarschijnlijk niet meer mee gaan doen. We gaan het nog wel even blijven. We hebben nog 2,5 minuut, dus het gaat goed komen. Tot zover even de tussenstanden voor het Formule 1 circuit in Silverstone. Gaan wij door met de muziek hier op Golden Oldies Radio. Wat dacht je van Elton John uit 1991?

Zo dan, Don't Talk, Just Kiss. Even kijken, we gaan een plaat draaien op verzoek. Ja, het is zover. Hij is binnengekomen in de mailbox. Dus als jij wil mailen, Erik, aanbestaatje goldenoldersradio.nl. Dan gaat het helemaal goed komen. Jan uit Nieuwegein. Jan Willem, om precies te zijn. Hij zegt, ja, ik ben op vakantie geweest met jouw zus. Ja, dat klopt, want ze zijn gezamenlijk. Ja, kan gebeuren, toch? En ja, we waren op dat eiland en daar werd een plaat gedraaid. En ik ga jou uitdagen om te draaien. Nou ja, bij deze, ik heb hem aangenomen en ik ga hem gewoon draaien. Ja. Terug in de tijd, terug naar 1979. Nee, naar 1970. Over 70 gesproken. Zometeen weer een uur lang de jaren 70 hier op Golden Oldies Radio. Maar eerst dus deze plaat, speciaal voor onze grote vriend Jan Willem uit Nieuwegein. De Blue Max. En Here Comes the Sun uit 1970.

the Sun. Nee, dat was een foutje van de Vries natuurlijk. Hè. Here Comes the Summer, 1970. Brengt ons dan weer bij het jaartal 1981. Want daaruit komt deze dame. Ja, we gaan even bewegen. We gaan even op de maat van de muziek op en neer. Of naar links, naar rechts. Ja, kom maar, je kan het. Olivia Newton-John nu op Corner Holders Radio en The Physical. Goedemiddag.

blijven lekker aan de classics op Golden Oldies Radio. Ricky Lee Jones en de Chuckies in Love. Ja, brengt de tijd alweer op bijna 5:05. Ja, mocht je aan het eten gaan zometeen, eet smakelijk. Want wij draaien dan de hits door uit de jaren 70. Straks komt hij eraan. Hij staat al te trappelen beneden. We gaan hem zo boven laten. Dan gaan we de deur openen en dan zeggen we: kom maar op al die platen uit de jaren 70. We gaan er eerst nog één draaien, 83.

0: Golden Oldies Radio. Gaat zo meteen verder met de 70 Show met Tom van Dijk. Hij draait allemaal alleen maar plaatjes uit de jaren 70. Dat is leuk. Ja, deze gaat hij dan niet draaien, want hij is wel uitgekomen in 79. Maar het is een echte hit geweest in ongeveer mid jaren 80.
1: I'm okay, ja. You're okay.
0: Dus we gaan hem nu draaien, toch? Ja, zo zit het. Nou, vooruit. Misschien vindt hij het wel dat het een jaren 70 plaat is. Maar goed, dat laten we aan hem over. We gaan het straks horen vanaf 6 uur.

kwart voor de klok van 6 en de Stylistics op Golden Oldies Radio. En hey girl, come and get it. Nee, als jij het wil krijgen, dan kom je het maar halen. Erik de Vries is het e-mailadres. Erik de Vries, apenstaartje.

0: She was, ach, waarom ook niet, de Talking Heads.
1: Heb jij nog een oude track die nog op zolder ligt, maar die je toch op de radio wil horen? Geef hem dan door aan Erik de Vries, zodat hij hem als jouw zolderplaat kan draaien.
0: En dat doe je naar Erik de Vries, aanstaatje goldenoldiesradio.nl. Als je dat doet, dan kom je hier in de studio en dan gaan we vanaf volgende week gewoon jouw zolderplaat draaien. Toch? Ja, zo zit het. Dit is een samenwerkje uit 1997 alweer.

The Only One, en dat was hem helemaal. Ja, toen was het even stil op de radio. Ja, dat kan gebeuren. De Vries was even bezig met iemand binnenlaten. Ja.

toen was het helemaal klaar. Want we gaan afscheid nemen van elkaar. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Als er tenminste muziek komt. Ik hoor helemaal niks. Oh ja, daar is hij. Hè? Ik wou al zeggen. De zoele zoete zomer neemt afscheid van deze zaterdag. Ja, ik heb iemand binnengelaten en we staan te praten. En, oh ja, die plaat. Ik weer terug naar de studio. Maar goed, hij is binnen. Onze eigen Ton van Dijk. Hij gaat zo meteen verder met de 70 Show vanaf 6 uur tot 6.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, zeker. Nou, rode handen gekregen van de meeklappen dat van de muziek met Kim, Joni, Deborah en Kathy. Sister Sledge van 32 jaar geleden ondertussen alweer. En we are family. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Don't Carry Me Too Far Away, Please. Jet Airliner, Steve Miller Band, 1977. En daarvoor, groot hit voor Brian Ferry in 1976 met Let's Stick Together. En dat doen we zeker hier samen in de 70's Show met uw welnemende dames en heren. Met de grote hit in 1974, The Stylistics. En oh yeah, baby, you make me feel...

Hij is van Israëlische afkomst, maakte al in 1968 zijn eerste plaatjes, maar pas in 1978 brak hij door in de Hit Parade, zoals het toen nog genoemd werd. Alan Jeffers en Stop Still, hier in de 70's Show, met een grote hit voor Kenny Loggins en Jim Messina in 1973. I'm thinking of you.

een zanger met een lange adem. 1976, het werd een jaar of twee later een grote hit voor Shake. Geboren en getogen op het eiland Madagaskar. Zoals u weet een voormalige Franse kolonie in Afrika. Enorm groot eiland. You know I love you, tu sais je t'aime. Dit is de 70 Show met een heerlijk nummer van White Plains in 1971. When you are a

gastgroep de Lone Ranger. Goed, in Engeland in 1979, High Ho Silver, Quantum Jump. En dit is de 70 Show, dames en heren. Ik hoop dat u een prettige dag heeft. En wat voor knop zal ik nu weer eens indrukken? Oh jee. 1982.

0: uit Nederlands, Nederlandse Limburg, de Classics, 1976, The Wings of an Eagle. Dit is de 70 Show met een grote hit voor Gilbert O'Sullivan. En 1972, Oh, What Can Do, What Can Day.
1: I want

vuilnismand. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten.

Is mijn vakantiegeld al binnen, dames en heren? Ik zal het even gaan uitkijken. Luc Bral in topvorm in 1974. Hey, hey, het is zomer. En tot slot het uur. Derek and the Dominoes en Leila. Het was een hit in 1972. Tot een volgende gelegenheid.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Old.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Een uurtje muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Dus laat je het komende uurtje verrassen. En je hoort ze 3-3.
3: Ron van der Steen.
2: En in het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Carice. Hier is Pyramid.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
2: De Muziekfabriek. En ik zou het bijna vergeten, strakjes verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic. En natuurlijk de oude lullenplaat. Maar nu eerst, zoals beloofd, Carice.

gesproken met You're My Favorite Waste of Time. Je hoorde Owen Paul. En daarvoor zat uit 1975 de Doobie Brothers Listen to the Music. En we begonnen met Carice en Pyramid. Nou, de koffie is zojuist binnengebracht. Dus ik ga heerlijk een geurig kopje koffie drinken. En ik hoop dat je meedoet.

0: uit Spanje en daar krijg je het altijd een beetje warm bij. Tenminste, dat heb ik. Ik hoop jij ook. Dan heb je er net zoveel van genoten als ik. Muziek van Luis Enrique en Jonose Mañana. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Doen we nog een bakkie? Oké, goed plan.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Cornelis Vreeswijk uit de oude doos. Het was even spitteren blazen, maar ik heb hem gevonden. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En we begonnen met Greenfield & Cook en Easy Boy.
2: Live!

0: from long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: We gaan hem wederom opnieuw voor je doen. Midden jaren 60 probeerde broer en zus carrière te maken in de muziek. Maar het lukte hen niet om een platenmaatschappij te vinden die met hen in zee wilde.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: In mei 66 leek er schot in de zaak te komen toen Karen met Richard meeging die auditie moest doen bij bassist Joe Osborne. Karen werd gevraagd een stukje mee te zingen en kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit, I'll Be Yours en Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet, dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende bassist Wes Jacobs het trio The Richard Carpenter Trio, een instrumentale jazzband. Ze wonnen in 1966 de Battle of the Bands talentenjacht en werden gespot door het platenlabel RCA. Deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen niet uit te brengen, omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld. Karen en Richard vormden daarna met vier studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de regio. Richard en Karen braken echter samen door in 1970. Een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More en Top of the World. In de muziekfabriek luister je naar Sweet Sweet Smile, die we opmerken als de Jukebox Classic. Luister naar The Carpenters.

Classic voor deze keer van de Carpenters en Sweet Sweet Smile. Heb je behoefte aan een Jukebox Classic? Even laten weten via www.ronvandesteen.nl. En hier zijn de volgende drie, dus laat je wederom verrassen.

0: Het mag duidelijk zijn, ranzigheid ten top. Deze van Dead or Alive en You Spin Me Round. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die hele lekkere van Sia, Clap Your Hands. En we begonnen met Mark Anthony, I Need to Know. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Het wordt weer eens tijd voor een Nederlandstalige.

0: oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: Hij is in Parijs, Frankrijk geboren op 22 mei 1924.
2: Oude lullenplaat.
0: Vaak wordt hij beschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, meer dan 100 albums uitgebracht en in 60 films gespeeld. Hij zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Hij heeft opgetreden in de prestigieuze Carnegie Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. De oude lullenplaat is dit keer van de Franse zanger-songwriter van Armeense afkomst Charles Aznavour. Luister naar Echt Pourtant.

Legendarisch, deze van Charles Aznavour. Niet voor niets de oude lullenplaat. Et pourtant. Heb je die ook? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl. We zitten bijna op, jongens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïnse president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

are blasting through your speaker! Op korte golf, middengolf en wereldwijd via shortwave.dx.nl. Dit is Radio.

Dan volgt hier een belangrijk politiebericht. De politie van Amsterdam-Noord is op zoek naar een blanke man van middelbare leeftijd. Hij zou zich ophouden bij een radiopiratenfestijn in het noorden van het land. Zijn naam is Johannes van den Berg. Hij wordt vaak gezien met een fles Jägermeister en een doos sigaar. Wanneer u de man aantreft, maak dan absoluut geen contact. Blijf afzijdig en bel onmiddellijk het landelijke alarmnummer van de politie. Houd verder ramen en deuren gesloten. Zoek dekking zolang deze man nog vrij rondloopt. Einde politiebericht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdin Ounahi scoorde tweemaal, Soufiane Rahimi maakte de derde treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van de week Wolkers wel goed.
2: Bringing you a little daily sunshine.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azedine Ounahi scoorde tweemaal, Soufiane Rahimi maakte de derde treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af

0: Field komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn twee voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
1: Golden Oldies Radio.
2: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.

0: met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: omroep productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.
1: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pierstenstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten.